Is dit weer mijn schip ik vlokken? Malkant zeugel, malkant stuif. Aber er spin drüber schrieben. Han is wirklich een Ahnung. Is dit weer mijn schip ja zweifelt?